Hoe gaat het met je? Antwoord. Goed, antwoord zo, omdat het moet. Maar bonkt van binnen al te hard het hart. Tijdens de val heeft elk zijn eigen gedachten.

Hoe gaat het met je? Antwoord. Goed. Antwoord zo, omdat het moet. Maar bonkt van binnen al te hard het hart. Tijdens de val heeft elk zijn eigen gedachten. Beloofd.